Hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit